De nacht is eindeloos lang, de weg is een grot met groene druipsteenbomen. Ik spaar de wind die ik vang om te fluiten, ik spot met al mijn zielige dromen. Mijn wagen rijdt verder als een pompoen, de prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten en een glazen schoen en